van bal mee. Gekke oud, dosos. Fatoumana, losos. Nog steeds loeren, wij op klosos. Gekke cellen, volle posos. Robé, pauw. Prakashen, die fuck is snauw. Ik ben.